is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Melinda FM. Nu met Melinda FM, de Nachtwacht.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Melinda FM. Nu met Melinda FM, de Nachtwacht.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Nu met Melinda FM, de Nachtwacht.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 6 uur.
1: Zwitserland is in shock na een ongeval met een Nederlandse reisbus gisteravond, dat laat de president weten. Er is sprake van meerdere doden en gewonden, hoeveel precies wil de politie nog niet zeggen. Aan boord zaten 49 Nederlanders, de bus botste tegen een vangrail en kantelde. Er loopt een onderzoek naar de precieze omstandigheden. In de straat van Hormuz zijn opnieuw twee schepen aangevallen, dat meldt Groot-Brittannië. Op een van die schepen is ook brand uitgebroken. De kapitein van een derde schip zag vier onbekende projectielen de schepen raken. Wie erachter zit is nog niet bevestigd. Wel weten we dat Iran al maandenlang het scheepvaartverkeer in de zeestraat blokkeert, met gigantische stijgingen van de energieprijzen over de hele wereld. Tennis dan, Alexander Bloks haakt af voor het Davis Cup-duel van ons land in en tegen Oostenrijk volgende week. Bloks moest op de US Open opgeven door blessures. Kimmer Koppejans vervangt hem bij de Red Aces. Ook Rafael Collignon is er niet bij door een blessure. Zizou Bergs wel. Inzetting in Oostenrijk, een plaats bij de Final 8 van de Davis Cup. En in de Champions League voetbal hebben Bayern München en Manchester United hun eerste wedstrijd in de competitiefase met voorsprong gewonnen. Bayern klopte Bodo Glimt met 5-0. Man United versloeg Sabah uit Azerbeidzjan met 4-0. Nog gisteravond speelden Fenerbahçe en AS Roma 1-1 gelijk. Rode Duivel Romelu Lukaku viel 20 minuten voor het einde in bij Fenerbahçe, maar kon niet scoren. En ook PSV en Shakhtar Donetsk speelden 1-1 gelijk. Er trekt een regenzone over het land van de kust richting Limburg. Aan de kust wordt het wel al snel droog met zon, al is een bui niet uitgesloten. Temperaturen tot een graad of 21. Morgen start grijs en mistig met nadien zonnewolken en 23 graden. De dagen nadien wisselvallig met kans op buien en temperaturen tot een graad of 25.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen, Oostende.

Toen we begonnen met Melinda FM, zijn we eigenlijk nog begonnen met een top 500. En deze stond op de eerste plaats nog, weet ik heel goed, Simple Minds met Belfast Child. Goedemorgen, welkom bij Melinda FM. We zijn vandaag vrijdag 11 september. En de op 11 september 2012, de anti-islamitische film Innocence of the Muslims leidde toen tot aanvallen op de Amerikaanse diplomatieke posten. Tot 8 uur te vroeg gevolgd.

In de komende 2 uur gaan we nieuws hebben over de Bob-campagne. De resultaten hebben we gekregen. Nieuws over Oostendenaars met dementie, Leffingen Leuren en de docufilm in Kokzijde.

0: zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerken, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerken. Kom langs en proef het verschil.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

En tijdens de Bob-campagne controleerden de federale, lokale en wegpolitie maar liefst 563.913 bestuurders op rijden onder invloed van alcohol en drugs. Daarbij bliezen 7.667 mensen positief. Goed voor 1,36%. Het is wel een daling tegenover de vorige campagne. Er werden 3.811 rijbewijzen ingetrokken en daarnaast testten nog eens 1.048 bestuurders positief op drugs. En met 817 ingetrokken bewijzen tot gevolg. Het aandeel positieve alcoholcontroles daalt al 5 jaar op rij. In 2024 ging het nog op 2,1%. En daarmee lijkt het dat het merendeel van de bestuurders de Bob en de campagne van de BOB heeft begrepen.

The Boy Does Nothing met Alicia. Op de Zeerijk van Oostende loopt er momenteel een nieuwe expo met portretten van mensen met dementie. Die samen met fotograaf Nathan de Buschere teruggingen naar hun vertrouwde omgeving. Het was voor Nathan trouwens een eerste kennismaking met de ziekte zelf. En via de portretten wil de stad dementie onder de aandacht brengen en vooral ook de mensen tonen achter de ziekte.

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
2: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.

Ja, we gaan naar Diksmuiden, want vandaag is de zomerse vrijdagen om 20:30 at de Perus. De Apero-babbel maken we straks mee aan het station van Diksmuiden om 14 uur. En mogen we de magie gaan ontdekken van ecoprint in kleur om 13:30 in het ontmoetingscentrum Wallis.

Leven is Cultura en zijn leven is als toneel. Morgen heb je in Diksmuiden de Superkoop Zaterdag. Kom dan eens langs bij de deelnemende handelaars, laat je spaarkaart afstempelen en maak met een volle kaart kans op een mooie prijzenpakket met waardebonnen. Van 14 tot 15:30 mag je laten inspireren tijdens de modeshows met de nieuwste trends in mode, schoenen, brillen, accessoires en lokale deelnemers. Kinderen beleven morgen trouwens ook nog eens een leuke namiddag met Grimme en een cartoonist vanaf 13:30. En de autoliefhebbers die kunnen vanaf 9:00 terecht op de Grote Markt voor de autokijkdag met de nieuwste wagen van de plaatselijke dealers. En zoals elke zaterdag vind je trouwens van 13 tot 17:00 de overheerlijke boerenmarkt met daarmee verse streekproducten rechtstreeks van onze landbouwers.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 7 uur.
1: We zijn vandaag exact 25 jaar na 9-11. Op verschillende plaatsen in de VS zullen die aanslagen vandaag ook herdacht worden. Het gaat nog altijd om de zwaarste terreuraanslagen in de Amerikaanse geschiedenis. Ook Amerika-correspondente Grete Keizer was er toen al bij.
2: Ik zal die dag nooit in mijn leven vergeten. En dat zit nog altijd diep. Als ik aan het Witte Huis stond, wel plots vloog er een vliegtuig over terwijl het luchtruim gesloten was. En er waren nog zoveel geruchten dat er nog vliegtuigen onderweg waren naar heel gevoelige doelwitten. Wel, dat zijn allemaal dingen die je nooit zal vergeten.
1: Terroristen van Al-Qaeda vlogen toen met gekaapte vliegtuigen in op onder meer de Twin Towers in New York en het Pentagon in Washington DC. In totaal vielen er 3000 doden. In Zwitserland is gisteravond een Nederlandse reisbus tegen de vangrail gebotst en gekanteld. Hoe precies is niet duidelijk en wordt onderzocht. Er is sprake van meerdere doden en gewonden. Hoeveel wil de politie niet zeggen. Aan boord zaten 49 Nederlanders. Al maar meer ongevallen van en naar het werk gebeuren met de fiets op de step. Vorig jaar ging het om bijna 12.000 ongevallen, of een stijging met 9% in vergelijking met 2024. Dat blijkt uit een nieuwe studie van beroepsfederatie Assuralia. Barbara van Spijbroek.
3: Sinds corona nemen we vaker de fiets, maar ook nieuwe mobiliteitsvormen zoals de speedpedelec en de e-step. Maar dat maakt ook dat er natuurlijk meer ongevallen zijn met deze vormen van mobiliteit. De verzekeraars ontvangen eigenlijk de meeste aangiftes in de herfst- en de wintermaanden. En ook in de maand juni is er een piek.
1: Dat komt vooral door het mooie weer. De meeste letsels zijn aan de schouders, knieën of aan het hoofd. Vanaf volgend jaar wordt het mogelijk om zonder doktersvoorschrift naar de kinesist te gaan. Daar was eerder al sprake van, maar minister van Volksgezondheid Van den Broeke heeft het wetgevend kader nu rond. Het kan voor lichte aandoeningen zoals nek- en rugpijn. In totaal zal je 7 sessies per jaar zonder voorschrift kunnen boeken. En op de US Open Tennis is de vrouwenfinale bekend. De Kazachse Elena Rybakina neemt het daarin op tegen de Wit-Russische titelverdedigster Arina Sabalenka. Rybakina won van de Amerikaanse Coco Gauff in 3 sets. Sabalenka versloeg de Amerikaanse Pegula in 2 sets. Voor Rybakina kan het haar eerste overwinning op de US Open worden, voor Sabalenka haar derde. Er trekt een regenzone over het land van de kust richting Limburg. Aan de kust wordt het wel al snel droog met zon, al is een enkele bui niet uitgesloten. Temperaturen tot een graad of 21. Morgen start grijs en mistig met nadien zon en wolken en 23 graden. De dagen nadien wisselvallig met kans op buien en temperaturen tot een graad of 25.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende. Mike.

Iris met Go Go Dolls. Arvid Mailleux. Die man is amper 22 jaar, studeerde af in juni jongstleden aan de filmschool Narrafi in Brussel. Hij mag zich nu eigenlijk samen met zijn team One Flash Flix de grote winnaar noemen van de wedstrijd 48 Hours Film Project Antwerpen. Hun kortfilm Verwachting kaapte maar liefst 15 van de 21 prijzen weg. En hopelijk opent dit nu de deuren naar de filmindustrie, want als jonge filmregisseur vraagt het alvast heel wat doorzettingsvermogen. Ja.

0: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen. Wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
1: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang.

24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd. Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. Luna Baby.

Filmmaker Jens Deer uit Dikkebus, die toont zijn documentaire Brutus morgen in Casino van Kokzijde. De voorstelling om 20 uur wordt voorlopig de laatste kans om de film te gaan bekijken. Samen met krachtpatser Walter Arfeuille trok Deer een jaar lang door België en Frankrijk op zoek naar bijzondere trekpaarden en hun eigenaars. De film die brengt eigenlijk de drie Belgische trekpaardrassen in beeld, laat fokkers, renners en liefhebbers vertellen over hun passie. En ook paardenvisser Stefan Hanke en de overleden Johan van de Driessen komen aan het woord. Een ticket voor morgen, dat kost wel 16 euro.

Begin van het jaar 2000 werd dit nummer Let Me Blow Your Mind opgenomen. Vandaag trekken we opnieuw massaal door de straten van de stad Veurne. En dit voor een sportieve en gezellige avond vol sfeer, beweging en plezier. Ben je nu een doorwinterde loper, creatief en gewoon samen met vrienden is eigenlijk de bedoeling. Iedereen trouwens is welkom. Je uitdaging mag je kiezen, 5, 10 of de uitdagende 10 miles. Ook aan iedereen die graag op eigen tempo deelneemt, werd gedacht met een G-loop. En natuurlijk kunnen we ook onze jongste sportievelingen hun beste beentjes gaan voortzetten tijdens de Kids Run. Meer informatie nog voor vanavond krijg je bij imi.be.

0: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat. Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerken, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerken. Kom langs en proef het verschil.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Leuk om deze nog eens terug te horen van Lionel Richie met zijn You See Me. En morgen heb je naast de Supercoop zaterdag in Diksmuiden ook nog eens het schuurconcert Emile Mover en John Snowart om 20 uur in de Leister scheuren. De insecteninventari gaat door morgen om 14 uur op de parking van de kasteelhoeve Viconia. En zondag aanstaande is er een trap- en ontdekfietszondag vanaf 10 uur in de bibliotheek. Dan heb je ook nog zondag aanstaande onze Open Monumentendag. En een boomhaard op z'n zondags is er voor 14 uur in de provinciedomein de IJzerboomgaard. En tenslotte de Museum aan de IJzer is zondag om 10.30 uur.

Goedemorgen, morgen uit de jaren 70 nog met Nicole en Hugo. Klaaltje eruit vandaag met Miley Cyrus met Flowers. Dat krijgen we straks. Maar eerst nog deze van Grant en Foresight. Maak er een heel fijn weekend van. Ik ben er terug maandag om 6 uur. Tot dan.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 8 uur.
1: Huren kost nu meer dan 1000 euro. Voor het eerst gaat de gemiddelde prijs voor een appartement of huis daarboven, dat blijkt uit de nieuwe huurbarometer. Voor een appartement betaal je nu gemiddeld 943 euro, voor een huis 1200. Christophe Thijs van vastgoedoperatie CIB legt uit.
2: Het heeft alles te maken met de inflatie die op ons afkomt. Economische schokken, oorlog, dat zorgt ervoor dat de inflatie aan het stijgen is. En die economische schokken die zie je op de huurmarkt pas later terugkomen, meestal een jaar nadien. Wat betekent dat wij verwachten dat tegen het einde van dit jaar, dan wel tegen begin 2027, de huurprijzen met om en bij de 5% zullen toenemen.
1: Vooral flats met één slaapkamer en studio's worden sneller duurder, omdat meer mensen alleen zijn. En in Vlaams-Brabant betaal je het meest. Vanaf volgend jaar wordt het mogelijk om zonder doktersvoorschrift naar de kinesist te gaan. Daar was eerder al sprake van, maar minister van Volksgezondheid Van den Broeke heeft het wetgevend kader nu rond. Het kan voor lichte aandoeningen zoals nek- en rugpijn. In totaal zal je 7 sessies per jaar zonder voorschrift kunnen boeken. Al maar meer ongevallen van en naar het werk gebeuren met de fiets of de step. Vorig jaar ging het om bijna 12.000 ongevallen, of een stijging met 9% in vergelijking met 2024. Dat blijkt uit een nieuwe studie van beroepsfederatie Assuralia. Barbara van Spijbroek.
3: Sinds corona nemen we vaker de fiets, maar ook nieuwe mobiliteitsvormen zoals de speedpedelec en de e-step. Maar dat maakt ook dat er natuurlijk meer ongevallen zijn met deze vormen van mobiliteit. De verzekeraars ontvangen eigenlijk de meeste aangiftes in de herfst- en de wintermaanden. En ook in de maand juni is er een piek.
1: Dat komt vooral door het mooie weer. De meeste letsels zijn aan de schouders, knieën of aan het hoofd. We zijn vandaag exact 25 jaar na 9-11. Op verschillende plaatsen in de VS zullen die aanslagen vandaag ook herdacht worden. Het gaat nog altijd om de zwaarste terreuraanslagen in de Amerikaanse geschiedenis. Ook Amerika-correspondent De Grete Keizer was er toen al bij.
4: Ik zal die dag nooit in mijn leven vergeten. En dat zit nog altijd diep. Als ik aan het Witte Huis stond, wel plots vloog er een vliegtuig over terwijl het luchtruim gesloten was. En er waren nog zoveel geruchten dat er nog vliegtuigen onderweg waren naar heel gevoelige doelwitten. Wel, dat zijn allemaal dingen die je nooit zal vergeten.
1: Terroristen van Al-Qaeda vlogen toen met gekaapte vliegtuigen in op onder meer de Twin Towers in New York en het Pentagon in Washington DC. In totaal vielen er 3000 doden. Er trekt een regenzone over het land van de kust richting Limburg. Aan de kust wordt het al snel droog met zon, al is een bui niet uitgesloten. Temperaturen tot een graad of 21. Morgen start grijs en mistig met nadien zon en wolken en 23 graden. De dagen nadien wisselvallig met kans op buien en temperaturen tot een graad of 25.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende.

De Spaanse Latino discogroep Barabas, zeg maar. En in 1982 scoorde ze een hit met On the Road Again. Wij zijn helemaal klaar voor de weg te gaan naar 10 uur met de muziekdoos. Ik wens je goedemorgen.

Het was een hit hoor in 2007 voor deze Mika en Grace Kelly. Dit is Gérard Lenormand, Si j'étais président. Il était

0: Stap in de wereld van stijl, inspiratie en elegantie met Imago Lifestyle Magazine. Ontdek trends, interieurideeën en de nieuwste mode. Imago Lifestyle Magazine. Jouw gids naar een verfijnde levensstijl. Bezoek ons op imagomagazine.be. Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerke, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerke. Kom langs en proef het verschil.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Nu zondag 13 september vormt Kasteelpark De Lovi in Poperinge opnieuw het decor voor Sportweekend De Lovi. Fietsers kunnen kiezen tussen een uitdagende mountainbiketocht of een mooie cyclotocht door Poperinge, Heuveland en de ruime Westhoek.

0: Melinda FM, Airplay van de week.
1: Deze week een heerlijke combinatie van nostalgie en een frisse sound.
0: Airplay van de week.
1: Johnny Hates Jazz, die kennen we natuurlijk van de iconische hits uit de jaren 80. Nu samen met soul-legende Jackie Graham. Dit is Soul Believer.

Dan het weerbericht. Vandaag vrijdag bereikt een regenzone onze streken. En de maxima zitten in het centrum rond de 18 graden.

0: Dek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
3: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou, in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen en zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp, voor jou. Altijd dichtbij.

Ja, ze hebben er een nieuwe versie van gemaakt, Kia en Zaterdag. Goed, om 9 uur, regionaal nieuws hier bij Melinda FM. Dit zijn als Supertramp en Give a Little Bit.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het regionieuws van 9 uur.
1: West-Vlaams provincie-gouverneur Karel de Caluwe gaat eind deze maand, de 30ste september, met pensioen. Maar een opvolger is nog niet aangeduid. Volgens de politieke afspraken is het nu aan de partij Vooruit om een kandidaat voor te stellen. Maar CD&V die zou de post echter willen behouden, mogelijk met Hilde Crevits als kandidaat. Vier Franse jongeren die zijn in Ieper aangehouden op verdenking van een poging tot autodiefstal. De politie kreeg in de nacht van maandag op dinsdag al een melding daarover, over jongeren die een auto probeerden te stelen. Ter plaatse werden twee voertuigen met Franse nummerplaat aangetroffen. Het parket van West-Vlaanderen die bevestigt de aanhoudingen. De nieuwe Steenbruggebrug tussen Brugge en Oostkamp dreigt opnieuw vertraging op te lopen. Een buurtbewoner die heeft beroep aangetekend tegen de plannen, omdat die volgens hem te weinig rekening houden met mensen met een visuele beperking. En het is al de tweede beroepsprocedure die voor vertraging kan zorgen. Het kinderdagverblijf Studio 78 in Zwevegem moet tijdelijk sluiten. De vergunning die werd geschorst amper twee dagen na de opening. De opvang heeft plaats voor 26 kinderen, maar er waren voorlopig slechts 6 kinderen ingeschreven. Voor hen heeft de gemeente Zwevegem een oplossing gezocht. In de kerk van Moen is dit weekend een bijzondere kunstententoonstelling te zien. Lokale kunstenaars die maakten installaties met kerkstoelen en de naam van de kunstententoonstelling heet de finissage van de kerkstoel. En het resultaat is volgens de organisatoren in Moen bijzonder indrukwekkend. In Vlamertingen bij Ieper is een dief op heterdaad betrapt. De man die probeerde in de nacht van woensdag op donderdag binnen te raken, maar kon niets buitmaken. Wel vernielde hij twee waardevolle glasramen. En de schade die wordt geschat op 5.000 tot 10.000 euro.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: En er trekt vandaag een zwakke storing van west naar oost over het land. Het is meestal zwaar bewolkt en er valt geregeld wat lichte regen. In de namiddag verschijnen er dan geleidelijk wat meer opklaringen, al kunnen er nog enkele buien vallen. De maxima die liggen tussen 17 en 21 graden en de wind die waait matig uit westelijke richtingen. Morgen zaterdag begint op veel plaatsen met lage bewolking of mist en lokaal wat motregen. Tegen het einde van de voormiddag breekt de bewolking dan geleidelijk open en komen er steeds bredere opklaringen. In het weekend wordt het zo'n 19 tot 22 graden.
0: Het regionieuws werd u aangeboden door Imojo, Oostende.

Een disco-nummer uit 1980 van Stacy Lattisau en Jump to the Beat. En daarmee is het laatste uur ingegaan voor de muziekdoos van deze week. Goedemorgen.

0: Aloe Black met die coverversie van die hit van Avicii en Wake Me Up. Dit zijn Luis Fonsi samen met Daddy Yankee en Despacito.
1: Fonsi! Die waar!

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is. Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
1: Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. Luna Baby.

Cloud en Save Me. En dan heb ik nog dit bericht. Morgen zaterdag viert de Pannen feest op de Zeedijk. Tussen het Leopold 1 monument en het Bordierplein wacht bezoekers een gratis dag vol muziek, eten, drinken en gezelligheid.

En onder ons zie je tussen de Blues Brothers en Aretha Franklin en Think. Het belangrijkste in je leven is de rust in jezelf vinden en tevreden zijn met wie je bent.

0: stap in de wereld van stijl, inspiratie en elegantie met Imago Lifestyle Magazine. Ontdek trends, interieurideeën en de nieuwste mode. Imago Lifestyle Magazine. Jouw gids naar een verfijnde levensstijl. Bezoek ons op imagomagazine.be.
1: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen en zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp voor jou. Altijd dichtbij.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

La DIA en Smartie is parti. Zometeen Chapel Rowan, maar we hebben ook nog die grote hit geweest van Clouseau. Hier is Anne.

Louis Capaldi en Forget Me. El Volé con l'appel Vinice. Wel, dat is onze uitsmijter voor de muziekdoos van deze week. Ik wens je nog een aangenaam weekend en tot maandagmorgen.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elk moment, muziek die je kent. Stef Tielemans.

0: Laurie Speed, de Nederlandse zangeres die vooral in de jaren 70 en 80 bekend werd met onder andere dit plaatje, How Many Times.
1: Music at Work, jouw muzikale koffiepauze.
0: En kijk eens aan, het is al vrijdag 11 september. We hebben er ondertussen al 2 weken Music at Work op zitten. En eerlijk gezegd, ik had gedacht dat ik na 2 weken wel zou weten hoe het met de werkende Vlaming gesteld zou zijn. Maar blijkbaar is 1 ding heel duidelijk. Hoe dichter bij het weekend, hoe harder iedereen naar de klok kijkt. Maar wij gaan dat niet doen hoor. Komende uur alleen maar herkenbare hits. Met daarnaast ook regionieuws en onze vinylplaat.
1: Stef Tielemans, goedemorgen.

0: Dat is een single die we eigenlijk kunnen catalogeren onder de One Hit Wonders. Komt uit 1992, het verhaal over een baby. Jordi, duur d'être bébé. We gaan naar het weekend. En tijdens het weekend is er in Middelkerken nog de tentoonstelling over het veranderde straatbeeld. Dat is een mooie blik op hoe de kustgemeente door de jaren heen veranderde. En wie richting de pannen trekt, kan alvast vooruitkijken naar een druk weekend. Zaterdag staat er onder meer Cinema Under the Trees op het programma. En zondag is er de bekende Eneco Clean Beach Cup, waarbij stranden over heel België worden opgeruimd.
1: Elke weekdag. Van 10 tot 11. Music at Work bij Melinda FM.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp, voor jou. Altijd dichtbij.

met Halloween en zo. Dracula, een hitsingle van vorig jaar van Tame Impala. De muziek die zegt bij ons genoeg en soms hebben wij er iets aan toe te voegen, maar de volgende 3 platen is helemaal gereserveerd voor de muziek met straks Too Unlimited, Nothing Like the Rain, we hebben Adventura en The Obsession, maar eerst gaan we naar 1972.

0: Unlimited. Ze waren bijzonder succesvol in de jaren 90. Dit was er eentje van. Nothing Like the Rain. Het is vrijdagochtend hier bij Melinda FM. En we hebben ondertussen ook ontdekt dat er heel wat mensen naar Music at Work luisteren op het werk. Sommigen om de werkdag aangenamer te maken en anderen gewoon omdat hun baas nog niet heeft ontdekt dat ze eigenlijk naar de radio luisteren.
1: Goedemorgen, Music at Work, jouw muzikale koffiepauze.

0: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen. Wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
1: Onze vorige wagen was versleten. Dus hebben we een nieuwe gekocht.
2: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
1: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
2: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
1: 7,4 kW mono, 11 of 22 kW, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
2: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
1: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smeter Electro. Meer info op electro-installatie.be of bel 0495 32 78 47.
2: Je nieuwe wagen opladen.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

0: Spiro, dat is een jonge Britse zangeres en songwriter met een stem die je niet zomaar naast je neerlegt. En die Material Lover, nou, leuke platen, frisse namen, opvallende stem en een nummer dat wat mij betreft gerust wat vaker op de radio mag komen. Bij deze is dit gebeurd. Het is vrijdag en bij ons is het dan altijd een heel klein beetje de tijd om een vinylplaatje op onze platendraaier te leggen.
1: Een muzikale parel op vinyl. Vandaag gaan we terug naar
0: 6 september 1975. Sailing van Rod Stewart werd geschreven door Gavin Sutherland en hij maakte er een wereldhit van. Het nummer kreeg een emotionele en bijna spirituele betekenis. Stond 4 weken op nummer 1. Sailing werd een van de grootste hits uit zijn carrière. Het nummer is afkomstig van het album Atlantic Crossing. Rod Stewart brak hiermee definitief door bij het grote publiek. Het nummer blijft populair tot op vandaag. Het werd aanzien als een van de mooiste ballads. Het is een tijdloze klassieker die blijft raken.
1: Dit is een 70s vinylparel.

is een combinatie van twee hitsingles. Enerzijds van Eric Prydz, de andere kant was afkomstig van Pink Floyd, The Proper Education. En zo gaan we richting 11 uur het regionieuws met Jeroen en daarna de lunchbreak met Jan Snel. Volgende week, dan zijn we weer alweer in je radio, hè. Elke weekdag tussen 10 en 11 met Music at Work. Ik wens je een heel fijn weekend en we horen elkaar zeker en vast volgende week.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 11 uur.
1: Bellewaardepark in Ieper heeft een nieuw mannelijk amoerluipaard. De 11-jarige Rokot, zo heet het amoerluipaard, en komt uit Oekraïne. En Rakot die moet samen met vrouwtje Vlada voor nageslacht zorgen. Eerdere pogingen met een ander mannetje mislukten. En Bellewaarde neemt deel aan een Europees kweekprogramma voor bedreigde diersoorten. Zo'n 140 leerlingen uit Buggenhout die leerden in Blankenbergen hoe ze veilig kunnen zwemmen in zee. Tijdens de sportdag van Swim Safe leren ze ook hoe ze moeten reageren bij gevaar en krijgen ze uitleg over reanimatie. De organisatie werd opgericht na de verdrinking van een Brusselse jongere. Het opvangcentrum van Vetasiel op het militair domein in Kokseide sluit eind de maand oktober definitief. De laatste asielzoekers die worden tegen het einde van de maand oktober naar een andere centra overgebracht. Het centrum bood plaats aan 300 mensen en bleef uiteindelijk 6 jaar open. Op de site komen nu 245 nieuwe woningen en ook kantoren voor de brandweer van Kokseide. In de kerk van Moen is dit weekend een bijzondere kunstententoonstelling te zien. Lokale kunstenaars die maakten installaties met kerkstoelen en de naam van de kunstententoonstelling heet de finissage van de kerkstoel. En het resultaat is volgens de organisatoren in Moen bijzonder indrukwekkend. West-Vlaams provincie-gouverneur Karel de Caluwe gaat eind deze maand, de 30ste september, met pensioen. Maar een opvolger is nog niet aangeduid. Volgens de politieke afspraken is het nu aan de partij Vooruit om een kandidaat voor te stellen. Maar CD&V die zou de post echter willen behouden, mogelijk met Hilde Krevits als kandidaat. Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder die ontkent dat ze de cijfers over de financiering van de luchthavens van Antwerpen en Oostende anders heeft voorgesteld. De minister blijft erbij dat er in de toekomst minder geld naar de luchthavens gaat. De oppositie die reageerde scherp en beschuldigde haar zelfs van leugens. De partij Vooruit en ook CD&V die blijven de luchthavendeal wel steunen.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: En er trekt vandaag een zwakke storing van west naar oost over het land. Het is meestal zwaar bewolkt en er valt geregeld wat lichte regen. In de namiddag verschijnen er dan geleidelijk wat meer opklaringen, al kunnen er nog enkele buien vallen. De maxima die liggen tussen 17 en 21 graden en de wind die waait matig uit westelijke richtingen. Morgen zaterdag begint op veel plaatsen met lage bewolking of mist en lokaal wat motregen. Tegen het einde van de voormiddag breekt de bewolking dan geleidelijk open en komen er steeds bredere opklaringen. In het weekend wordt het zo'n 19 tot 22 graden.
0: Het regionieuws werd u aangeboden door Imojo, Oostende. Elk moment, muziek die je kent. Jan Snel.

Ideaal plaatje om 's morgens bij wakker te worden. Maar ja, het is naar de late kant. Even over 11 uur. Toch een goede morgen toegewenst. Het is alweer vrijdag.

Dit nummer zouden ze makkelijk kunnen gebruiken in Tomorrowland. Zij dat het alweer van een tijdje geleden is. 1994, Snap was dat met Welcome to Tomorrow. In

0: zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerke, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerke. Kom langs en proef het verschil.
1: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.

En zoals het hoort zit er ook een stevige bas in. Meghan Trainor, All About The Bass. Wij hebben alweer een vraag voor artificiële intelligentie. Vandaag gaat het over eten, dus zeer interessant. Onze eerste vraag van vandaag is: welk land heeft de best

uit de tijd dat wij nog in korte brokken rondliepen. 1977. Heel lang geleden dus. Belle Époque met Black is Black.

Dit nummer moet berusten op toeval. Stop the wedding. Wij moeten straks naar een trouwfeest. Maar ik hoop dat alles gewoon doorgaat. Wij vroegen welk land heeft de beste keuken. En dan hebben we het uiteraard niet over Donald Muilen. Maar wel over welk land heeft de beste gerechten. En we kregen een top 5. Wat de artificiële intelligentie ons vertelt is dat op 5 Frankrijk staat. Klassieke basis van de westerse gastronomie. Op 4 staat Japan. Prijst men om de verfijnde sushi versus sashimi. En grote focus op kwaliteit en seizoenen. Op 3, dat hadden we wel een beetje verwacht. Mexico, geliefd om de rijke smaken. Tacos versus salsa's en het gebruik van lokale kruiden en maïs. En op 2, Thailand, bekend om de balans in zoet, zuur, zout en pittig. En op nummer 1, dat is een klassieker uiteraard. Italië, beroemd om zijn verse pasta's, Napolitaanse pizza en pure ingrediënten zoals rijpe tomaten en olijfolie. Straks in het tweede gedeelte hebben we alweer een vraag die ook met deze eerste wat te maken heeft.

0: Vertrek Immo Jo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerken, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immo Jo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.immo en laat uw vastgoed schitteren. Immo Jo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
2: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou, in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen en zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp, voor jou. Altijd dichtbij.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Yesterday, tomorrow. Berre, yesterday, today, tomorrow. Er wordt gezegd dat de maanden met een R de beste maanden zijn om mosselen te eten. Maar weet je ook welke dagen het beste zijn om een biertje te drinken? Dat zijn de dagen die eindigen op een G. En denk daar maar eens even over na.

Eerst hadden we Juan Pardo met No Me Hables en daarna Kid Laroi met Without You. Wij gaan er even tussenuit, maken plaats voor nieuws en weer. Zijn er zo dadelijk terug na 12 uur voor deel 2 van de lunchbreak. Smakelijk eten!

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 12 uur.
1: In Gent zijn twee campussen van een middelbare school ontruimd. Het gaat om zo'n 850 leerlingen. De politie kwam ter plaatse na een melding vanmorgen bij de provincie, zegt gedeputeerde Kurt Moens.
2: Er is een melding gekomen dat er mogelijk een schietpartij zou plaatsvinden deze voormiddag bij ons op school. Maar er was ook een bommelding. We hebben het vermoeden dat een account van een leerlinge is gehackt en dat van daaruit die berichten eigenlijk zijn verstuurd. We hebben dat ook direct ernstig genomen. Die directie is eigenlijk zeer vlot te werk gegaan en we hebben de school ook ontruimd. Het onderzoek loopt nu.
1: De politie is massaal ter plaatse met explosieve honden. Ook ontmijningsdienst Dovo is er. De staat moet binnen het half jaar de overbevolking in de gevangenis van Gent fors verminderen. Dat heeft de rechtbank in Gent beslist. De capaciteit mag maximaal 110% bedragen. Vandaag zit de gevangenis bijna dubbel zo vol als bedoeld. Als de staat dat aantal niet haalt, volgen er dwangsommen van €500 per dag per extra gedetineerde. Flexijobben wordt al maar populairder. De voorbije twee maanden werden er bijna 395.000 flexiuren gewerkt. Dat is bijna een kwart meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van onder meer uitzendkantoor Nowjobs. Sinds begin juni mag je in alle sectoren flexijobben, maar dat is geen verklaring voor de stijging. Eline David van Nowjobs.
3: Dat is eigenlijk exact wat wij verwacht hadden van de uitbreiding van het flexistatuut, is dat de populariteit bij de oude sectoren alleen maar sterker zou worden. En bij de nieuwe sectoren zien we vooral een opmars bij bedrijven die al ervaring hebben met flexibele medewerkers inzetten, zoals bijvoorbeeld jobstudenten.
1: Zoals schoonmaakbedrijven of in de transportsector. In de VS worden vandaag de aanslagen van 9/11 herdacht. Exact 25 jaar geleden vlogen terroristen met vliegtuigen tegen onder meer de WTC-torens in New York. Daar vindt straks een herdenking plaats. Opvallende afwezigen wel Amerikaans president Donald Trump. Amerika-correspondente Grete Keizer.
4: Die koos ervoor om vandaag naar het Pentagon te gaan. Velen zeggen dat het was omdat hij niet was toegelaten om een speech te houden aan Ground Zero. Dat is door de organisatoren al sinds 2012 verboden om politieke speeches te houden tijdens de herdenkingen. En ze wilden dat ook dit jaar zo houden.
1: Bij de aanslagen kwamen bijna 3000 mensen om het leven. Een pech voor wielrenster Justine Gekiere. Ze moet opgeven in de Franse Fond Tour Femme na een valpartij gisteren. Dat meldt haar ploeg AG Insurance Soudal. Ze keert nu terug naar België voor medisch onderzoek. Gekiere zit ook in de selectie voor het WK in Canada over een dikke week. Het is voorlopig niet duidelijk of ze kan deelnemen. Het wordt droger vanaf de kust met afwisselend zon en buien, maximaal tot 21 graden. Morgen start grijs en mistig met nadien zon en wolken en 23 graden. De dagen nadien wisselvallig met kans op buien en temperaturen tot een graad of 25.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende. Elk moment, muziek die je kent. Jan Snel.

Duidelijk iemand die positief in het leven staat. En zo hebben wij ze graag. Black met Wonderful Life. Even over 12 uur. Wij gaan nog een uurtje door. Dit heet The Lunch Break. En hij heet Alex Warren.

INXS met Suicidal Blonde. Michael Hutchins, de zanger van INXS, nam dit wel iets te letterlijk. Hij werd op 22 november 1997 doodgevonden in zijn hotelkamer in Sydney. Hij stierf aan op 37-jarige leeftijd door ophanging. Tragisch verhaal toch wel. We gaan een nachtje doordoen in Amsterdam.

0: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp. Voor jou. Altijd dichtbij.
1: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Elektro BV uit Diksmuiden 0495 32 78 47.

The Subway. Wij stelden een vraag aan AI in dit eerste gedeelte. We vroegen welk land de beste keuken heeft en kregen ook de antwoorden die we verwachten. En we zijn zeer benieuwd of we ook de antwoorden krijgen die we verwachten bij deze vraag. Namelijk, wat is het lekkerste gerecht?

0: Linda FM Airplay van de week.
1: Deze week een heerlijke combinatie van nostalgie en een frisse sound.
0: Airplay van de week.
1: Johnny Hates Jazz, die kennen we natuurlijk van de iconische hits uit de jaren 80. Nu samen met soullegende Jackie Graham. Dit is Soul Believer.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
2: Stap in de wereld van stijl, inspiratie en elegantie met Imago Lifestyle Magazine. Ontdek trends, interieurideeën en de nieuwste mode. Imago Lifestyle Magazine, jouw gids naar een verfijnde levensstijl. Bezoek ons op imagomagazine.be.

0: Judith, voluit heet ze, Judith van Hertum. Wij zijn grote fan. Dit is haar meest recente I Love to Be in Love. Wij stelden een vraag aan artificiële intelligentie en dat was de volgende. Wat is het lekkerste gerecht? En we kregen toch wel antwoorden die we een beetje verwachten. In de Belgische keuken is dat stoofvlees met friet en witloof met hesp in de oven. Wereldgerecht bekeken is dat Thaise pad thai, Italiaanse pastas en Spaanse paella. En wat de snelle kost betreft zijn dat wraps met kip, eenpans pastas en plaattaarten.
1: Vraag het aan AI, elke werkdag op Melinda FM tussen 11 en 13 uur. Stuur je vraag naar ai@melindafm.be. Dat is ai@melindafm.be.

Eerst hadden we Jonas Blue met The Edge of Desire. En daarna, ja, deze speciale mannen van de specials met Ghost Town. Wij zijn meteen uitgezongen wat deze vrijdagse dubbele aflevering van de lunchbreak betreft. Wij laten u in de goede handen van de collega's. Wensen u een ongelooflijk weekend te maken. Een nieuwe afspraak voor maandag aanstaande om een uur of 11.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerken en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 1 uur.
1: In Gent zijn 3 campussen van een middelbare school ontruimd. Het gaat om zo'n 850 leerlingen. De politie kwam ter plaatse na een melding vanmorgen bij de provincie, zegt gedeputeerde Kurt Moens.
2: Er is een melding gekomen dat er mogelijk een schietpartij zou plaatsvinden deze voormiddag bij ons op school. Maar er was ook een bommelding. We hebben het vermoeden dat een account van een leerling is gehackt en dat van daaruit die berichten eigenlijk zijn verstuurd. We hebben dat ook direct ernstig genomen. Die directie is eigenlijk zeer vlot te werk gegaan en we hebben de school ook ontruimd. Het onderzoek loopt nu.
1: De politie doorzoekt de gebouwen met speurhonden, maar er is nog niets gevonden. De staat moet binnen het half jaar de overbevolking in de gevangenis van Gent fors verminderen. Dat heeft de rechtbank in Gent beslist. De capaciteit mag maximaal 110% bedragen. Vandaag zit de gevangenis bijna dubbel zo vol als bedoeld. Als de staat dat aantal niet haalt, volgen er dwangsommen van €500 per dag per extra gedetineerde. Flexijobben wordt al maar populairder. De voorbije 2 maanden werden er bijna 395.000 flexiuren gewerkt. Dat is bijna een kwart meer dan in dezelfde periode vorig jaar, blijkt uit nieuwe cijfers van onder meer uitzendkantoor NowJobs. Sinds begin juni mag je in alle sectoren flexijobben, maar er is geen verklaring voor de stijging. Eline David van NowJobs.
3: Dat is eigenlijk exact wat wij verwacht hadden van de uitbreiding van het flexistatuut, is dat de populariteit bij de oude sectoren alleen maar sterker zou worden. En bij de nieuwe sectoren zien we vooral een opmars bij bedrijven die al ervaring hebben met flexibele medewerkers inzetten, zoals bijvoorbeeld jobstudenten.
1: Zoals schoonmaakbedrijven of in de transportsector. In de VS worden vandaag de aanslagen van 9/11 herdacht. Exact 25 jaar geleden vlogen terroristen met vliegtuigen tegen onder meer de WTC-torens in New York. Daar vindt straks een herdenking plaats. Opvallende afwezigen, Amerikaans president Donald Trump. Je hoort Amerika-correspondente Grete Keizer.
4: Die koos ervoor om vandaag naar het Pentagon te gaan. Velen zeggen dat het was omdat hij niet was toegelaten om een speech te houden aan Ground Zero. Dat is door de organisatoren al sinds 2012 verboden om politieke speeches te houden tijdens de herdenkingen. En ze wilden dat ook dit jaar zo houden.
1: Bij de aanslagen kwamen bijna 3000 mensen om het leven. En pech voor wielrenster Justine Gekiere. Ze moet opgeven in de Franse Fond Tour Femme na een valpartij gisteren. Dat meldt haar ploeg AG Insurance Soudal. Ze keert nu terug naar België voor medisch onderzoek. Gekiere zit ook in de selectie voor het WK in Canada over een dikke week. Het is voorlopig niet duidelijk of ze kan deelnemen. Het wordt droger vanaf de kust met afwisselend zon en buien, maximaal tot 21 graden. Morgen start grijs en mistig met nadien zon en wolken en 23 graden. De dagen nadien wisselvallig met kans op buien en temperaturen tot een graad of 25.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen, Oostende. Elk moment, muziek die je kent. Ingrid Klaas.

0: u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp, voor jou. Altijd dichtbij.
1: Ramen zonder sfeer of een muur die nog niet afvoelt? Bij Brussels Huis krijg je raam- en muurdecoratie op maat. Met exclusieve materialen en persoonlijk advies van A tot Z. Zo krijg je snel een transparante prijsraming. En onze vakmensen meten op en plaatsen perfect. Bezoek onze showroom in Aalst. En plan je gratis afspraak op brusselshuis.be.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 2 uur.
1: Het opvangcentrum van Vetasiel op het militair domein in Kokseide sluit eind de maand oktober definitief. De laatste asielzoekers die worden tegen het einde van de maand oktober naar een andere centra overgebracht. Het centrum bood plaats aan 300 mensen en bleef uiteindelijk 6 jaar open. Op de site komen nu 245 nieuwe woningen en ook kantoren voor de brandweer van Kokseide. Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder die ontkent dat ze de cijfers over de financiering van de luchthavens van Antwerpen en Oostende anders heeft voorgesteld. De minister blijft erbij dat er in de toekomst minder geld naar de luchthavens gaat. De oppositie die reageerde scherp en beschuldigde haar zelfs van leugens. De partij Vooruit en ook CD&V die blijven de luchthavendeal wel steunen. In Vlamertingen bij Ieper is een dief op heterdaad betrapt. De man die probeerde in de nacht van woensdag op donderdag binnen te raken, maar kon niets buitmaken. Wel vernielde hij 2 waardevolle glasramen. En de schade die wordt geschat op 5 tot 10.000 euro. Bellewaardepark in Ieper heeft een nieuw mannelijk amoerluipaard. De 11-jarige Rokot, zo heet het amoerluipaard, en komt uit Oekraïne. En Rakot die moet samen met vrouwtje Vlada voor nageslacht zorgen. Eerdere pogingen met een ander mannetje mislukten. En Bellewaarde neemt deel aan een Europees kweekprogramma voor bedreigde diersoorten. De nieuwe Steenbruggebrug tussen Brugge en Oostkamp dreigt opnieuw vertraging op te lopen. Een buurtbewoner die heeft beroep aangetekend tegen de plannen, omdat die volgens hem te weinig rekening houden met mensen met een visuele beperking. En het is al de 2e beroepsprocedure die voor vertraging kan zorgen. Zo'n 140 leerlingen uit Buggenhout die leerden in Blankenbergen hoe ze veilig kunnen zwemmen in zee. Tijdens de sportdag van Swim Safe leren ze ook hoe ze moeten reageren bij gevaar en krijgen ze uitleg over reanimatie. De organisatie werd opgericht na de verdrinking van een Brusselse jongere.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: En er trekt vandaag een zwakke storing van west naar oost over het land. Het is meestal zwaar bewolkt en er valt geregeld wat lichte regen. In de namiddag verschijnen er dan geleidelijk wat meer opklaringen, al kunnen er nog enkele buien vallen. De maxima die liggen tussen 17 en 21 graden en de wind die waait matig uit westelijke richtingen. Morgen zaterdag begint op veel plaatsen met lage bewolking of mist en lokaal wat motregen. Tegen het einde van de voormiddag breekt de bewolking dan geleidelijk open en komen er steeds bredere opklaringen. In het weekend wordt het zo'n 19 tot 22 graden.
0: Het regionieuws werd u aangeboden door Imojo, Oostende. Elk moment, muziek die je kent. Ingrid Klaas.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fiers Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fiers Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fiersverzekeringen.be of bel 059 79 3x0 6. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fiers Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Er bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Electro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.
2: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elk moment, muziek die je kent. Luc Deli.

zijn al meteen een kijkje gaan nemen in de Glamorous Life officiële AI op deze 11 september vandaag. Alweer klaar voor een nieuwe uitzending van onze Rotonde. We zijn weer bij jullie tot 4 uur met muziek en informatie. En ook Teddy Swims die is er vandaag bij met Break Up in Reserve. Welkom op vrijdag.

Als je uit bent op een weekend vol rock'n'roll, dan is dit alvast een mooi voorsmaakje van Status Quo en The Anniversary Waltz. De huurprijzen van woningen in Vlaanderen blijft de pan uitswingen. De gemiddelde prijs voor een woning te huren zit al boven de 1000 euro per maand. Voor een appartement ligt dit rond de 940 euro en voor een éénslaapkamerappartement rond de 830 euro. Diezelfde éénslaapkamerappartementen zijn momenteel zeer gegeerd omdat 1/3 van de huishoudens in Vlaanderen uit 1 persoon bestaat. De vraag is, als we zo verder doen, zal dit nog wel voor iedereen betaalbaar blijven?

Een uitdagende vraag van Sarah Beth samen met Frankie Miller en Why Don't You Try Me Tonight? Of moeten we tegenwoordig Sam Bettes zeggen? Ontdek tijdens Open Monumentendag kunst in de kerken. Nu zondag staan de kerken van Sliepen, Sint-Pieterskapelle en Schoren helemaal open voor het grote publiek. Kunstenaars staan jullie zelf te woord tijdens een bezoek. We kunnen er kennis maken met religieus geïnspireerde kunst, met houtsnijwerken, fresco's en muurschilderijen. Dus nu zondag van 14 tot 17 uur in één van de locaties, de kerk van Sliepen, de kerk van Sint-Pieterskapelle of deze van Schoren. Dit is Lucas Graham.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: in zijn rollen van vader in de serie Kaat en Co, maar ook zijn rollen in Windkracht 10, Recht oprecht, Wittekerke, Geterdaad, Witse, noem maar op, zijn palmares was groots. Erik is uiteindelijk overleden aan de vreselijke ziekte ASL. Hij laat een vrouw en twee kinderen achter. Wij wensen alvast de familie heel veel sterkte toe. Dit is Barry White met Let the Music Play.
1: One ticket, please. Lord, have mercy, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home.

Belgisch werk van Absent Minded. Nu zaterdag 12 september kunnen we ons volledig onderdompelen in de Spaanse sfeer tijdens Fiesta Lombardzijde. Geniet van zang en dans van Ortaves, Flamingo en Zuiderse gezelligheid in Lombardzijde. De locatie is de Zeekameel en dit vanaf 18 uur. De toegangsprijs bedraagt €29. En wij hebben een kijkje gaan nemen in het repertoire van Sting. Fields of Gold.

0: leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp voor jou. Altijd dichtbij.
1: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.

Wie herinnert zich deze combinatie nog van Mireille Mathieu samen met Patrick Duffy, die we kennen van Dallas en Together We're Strong. Gisteren lieten we nog weten dat Barbara Sarafian per direct stopt met Kot Madame Sarafian. Een bericht die insloeg als een bom, dus uiteraard moest er zo vlug mogelijk een vervanging gezocht worden. De zoektocht naar een vervanger is geëindigd bij Ingeborg. Toen de productie het vroeg aan haar, wilde ze de volledige toestemming van Barbara. Na een gesprek van 3 uur heeft ze Ingeborg letterlijk en figuurlijk de sleutel van het programma gegeven. Dus voortaan kijken we naar Kot Madame Sergeant. Stay.

0: Ze is van mij.
1: Ze is van mij en doe maar en sinds een dag of twee. En binnen een dag of twee, dan zijn wij weer terug met een nieuwe aflevering van de Rotonde. Want dan zijn we ook alweer maandag. Nu is het tijd voor onze collega Patrick. En wij gaan eruit met America and the Border. Graag volgende week afspraak voor een nieuwe. Tot dan. You must be

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 4 uur.
1: In Vlamertingen bij Ieper is een dief op heterdaad betrapt. De man die probeerde in de nacht van woensdag op donderdag binnen te raken, maar kon niets buitmaken. Wel vernielde hij 2 waardevolle glasramen. En de schade die wordt geschat op 5.000 tot 10.000 euro. De nieuwe Steenbruggebrug tussen Brugge en Oostkamp dreigt opnieuw vertraging op te lopen. Een buurtbewoner die heeft beroep aangetekend tegen de plannen, omdat die volgens hem te weinig rekening houden met mensen met een visuele beperking. En het is al de 2e beroepsprocedure die voor vertraging kan zorgen. Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder die ontkent dat ze de cijfers over de financiering van de luchthavens van Antwerpen en Oostende anders heeft voorgesteld. De minister blijft erbij dat er in de toekomst minder geld naar de luchthavens gaat. De oppositie die reageerde scherp en beschuldigde haar zelfs van leugens. De partij Vooruit en ook CD&V die blijven de luchthavendeal wel steunen. Bellewaerdepark in Ieper heeft een nieuw mannelijk amoerluipaard. De 11-jarige Rokot, zo heet het amoerluipaard, en komt uit Oekraïne. En Rakot die moet samen met vrouwtje Vlada voor nageslacht zorgen. Eerdere pogingen met een ander mannetje mislukten. En Bellewaerde neemt deel aan een Europees kweekprogramma voor bedreigde diersoorten. Zo'n 140 leerlingen uit Buggenhout die leerden in Blankenbergen hoe ze veilig kunnen zwemmen in zee. Tijdens de sportdag van Swim Safe leren ze ook hoe ze moeten reageren bij gevaar en krijgen ze uitleg over reanimatie. De organisatie werd opgericht na de verdrinking van een Brusselse jongere. Het kinderdagverblijf Studio 78 in Zwevegem moet tijdelijk sluiten. De vergunning die werd geschorst amper 2 dagen na de opening. De opvang heeft plaats voor 26 kinderen, maar er waren voorlopig slechts 6 kinderen ingeschreven. Voor hen heeft de gemeente Zwevegem een oplossing gezocht.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: En er trekt vandaag een zwakke storing van west naar oost over het land. Het is meestal zwaar bewolkt en er valt geregeld wat lichte regen. In de namiddag verschijnen er dan geleidelijk wat meer opklaringen, al kunnen er nog enkele buien vallen. De maxima die liggen tussen 17 en 21 graden en de wind die waait matig uit westelijke richtingen. Morgen zaterdag begint op veel plaatsen met lage bewolking of mist en lokaal wat motregen. Tegen het einde van de voormiddag breekt de bewolking dan geleidelijk open en komen er steeds bredere opklaringen. In het weekend wordt het zo'n 19 tot 22 graden.
0: Het regionieuws werd u aangeboden door Imojo, Oostende. Elk moment, muziek die je kent. Patrick Bollaert.

0: Als ik nu eens echt mag vochten met mezelf, dan zeg ik van I'm your man. Voilà, ze. Jawel, I'm your man. Tenminste voor dit uurtje. Want de man voor mij, Luc, die dank ik alvast voor het afgelopen uurtje dus natuurlijk. En jij bent toegekomen aan een nieuwe aflevering van De Spits. En het is vrijdag vandaag. Dat is voor velen is het dus stil aan tijd om de werkweek af te ronden. Misschien ben je onderweg naar huis of misschien moet je nog wel snel boodschappen doen. Of ben je aan het aftellen naar een rustige avond. Waar je dus ook op bent, fijn dat je erbij bent. Wij zorgen voor muziek, gezelligheid en enkele leuke weetjes dus voor onderweg. Dat zijn een beetje de vaste ingrediënten die op een spits of in een spits uitzending bij Melinda hier natuurlijk thuis horen. Wem, die hebben we gehad met I'm Your Man. Daarmee zaten we dus in de jaren 80. En we gaan door met muziek natuurlijk. Heel fijne muziek heb ik meegebracht op deze vrijdagmiddag. En dit is Jelly Roll met I'm Good.
1: Elke weekdag van 16 tot 17 uur. De Spits bij Melinda FM.

We plukten het plaatje uit de middenjaren 90. Deze Me and My, je hoorde hen met Dubby Dub. Zeg vrienden, het spits weet je, daar zijn we aan toe op gekomen op deze vrijdag. Want wist je dat een groep flamingo's in het Engels soms een flamboyance wordt genoemd? Dat klinkt eigenlijk bijzonder toepasselijk, want met hun roze veren, lange poten en elegante houding zijn flamingo's natuurlijk echte showbeesten. Nu, stel je voor dat wij mensen ook zo zouden benoemd worden. Een flamboyance van pendelaars elke vrijdagavond onderweg naar huis. Ja, het zou misschien ook wel toepasselijk zijn. En het is ook een beetje toepasselijk op de volgende dame die klaarstaat. Ze is ook een heel flamboyant type, maar ze doet het bijzonder goed natuurlijk. Ik heb het over onze eigen Camille. Hier is ze met ze, nu dat je weg bent.

0: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
1: Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerke, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerke. Kom langs en proef het verschil.
2: Stap in de wereld van stijl, inspiratie en elegantie met Imago Lifestyle Magazine. Ontdek trends, interieurideeën en de nieuwste mode. Imago Lifestyle Magazine. Jouw gids naar een verfijnde levensstijl. Bezoek ons op imagomagazine.be.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Ja, mocht deze dame terugblikken op haar zomer, dan denk ik dat ze alleen maar kan constateren dat ze op nogal heel wat podiums heeft gestaan en terecht hoor. Je hoorde Laura Tesoro met Shining en daarvoor zat Danny Vera met zijn Rollercoaster. Dat allemaal hier in de spits op vrijdag. Dat is de laatste werkdag natuurlijk in het rijtje. En weet je, die spits die klinkt altijd een stukje anders op een vrijdag, gewoon omdat we bijna aan het weekend toegekomen zijn. Goed, we zijn er nog niet helemaal natuurlijk. We moeten nog ons programma vervolmaken en dat doen we met alle plezier en alle muziekliefde natuurlijk. En doen het ook met muziek van Down. Je staat er klaar met Knock Three Times.
1: De Spits. Muziek die met je meerijdt. Met Patrick Bollaert.

plaatje uit de Millies. Ik geloof wel dat ze dat zo noemen. Hè? De muziek uit de jaren 2000. Ik denk het, hè. De Pussycat Dolls en Busta Rhymes. Je hoorde hen met Doncha. Daarmee zaten we in het gezegende jaar 2005. Zeg, een kleine vrijdagtip tussendoor. Probeer straks niet alles tegelijk te doen. Niet eten achter het stuur bijvoorbeeld. Niet nog snel berichten beantwoorden. En vooral niet alvast nadenken over alle klusjes die thuis nog moeten staan te wachten. Eerst veilig thuiskomen. Dat is nu prioritair. De rest, ja, dat zien we dan wel als we thuis zijn natuurlijk. Dus het is een vrijdagtip die ik je meegeef als je in het verkeer aan het pendelen bent. Trouwens, we zijn de kampioenen in het pendelen, heb ik me laten vertellen. Hè? Ja, we zitten ruim een uur achter het stuur tegenwoordig. Ja, kijk, is dat iets om helemaal trots op te zijn? Ik denk het niet, hè? Maar in alle geval, we zijn toch ergens in kampioen. Dat is ook al een geruststelling. Goed, terug naar de muziek. Dit is Inika Mose en Here Comes the Hot Stopper.

0: Ontdek ImoYo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoYo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoYo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierst Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierst Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierstverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierst Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Er bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Electro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.
3: Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. Luna Baby.

Geef toe, dat is zo'n plaatje dat je eigenlijk al een klein beetje in de weekendsfeer aan het brengen is. Deze Ray Parker Jr. met A Woman Needs Love Just en daarvoor nog Gracie Abrams met Look at My Life. Zeg, heb jij ook zo'n nummer dat voor jou automatisch het weekend aankondigt? Voor de ene zal dat, luisteraar is dat misschien een stevige klassieker en voor de andere is dat weer een rustig nummer waarbij de werkstress eindelijk van de schouders zakt. Eén goede song kan soms het verschil maken tussen ik ben nog aan het werk en ik ben klaar voor de avond. Misschien wel eens benieuwd wat die favoriete song of die juiste song voor jou wel is. In alle geval staat nu voor ons klaar. Even kijken hoor. Taylor Swift met I Knew It, I Knew You.

Ik was me zo'n beetje de bedenking aan het maken. Hoe vaak zouden dit tweetal op het podium hebben gestaan van 10 om te zien? En wat een schande werd er gesproken toen ze bekend werd gemaakt, tenminste, dat ze een koppel waren. Kijk, zoveel jaren later zijn ze nog altijd een koppel. Erik van Eijgen en Sanne met Aan Mijn Darling. En dat bracht ons naar het einde van de spits. Bedankt om samen met ons deze vrijdag door te komen. Ja, een groot dankjewel trouwens. En geniet dus verder van je avond. Maak het gezellig. En laat de werkweek maar rustig achter je. Rij vooral nog verder. Kom goed thuis en onthoud één vaak. Het weekend hoeft niet spectaculair te zijn. Soms is een lekkere maaltijd, goede muziek en een comfortabele zetel al meer dan genoeg. Wij zorgen in elk geval voor de goede muziek, daar kan je van op aan. En collega Jacques is meteen van plan om de turbulentieshow op je los te laten. Ik heb er nog eentje. Spargo met One Night Affair. Heel graag tot maandag. En nu alvast een heel fijn weekend gewenst.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 5 uur.
1: Er is een jongen van 15 opgepakt voor de valse bommelding op een school in Gent, dat meldt het parket. Iemand had via Smart School gedreigd met een schietpartij en een ontploffing. De school en de omgeving werden daarom een tijdje ontruimd. Je hoort Lisa de Wilde van het parket.
2: Doorgedreven onderzoek die heeft geleid tot de identificatie en arrestatie van een 15-jarige verdachte. De jongen die zal nu worden verhoord door de politie. Wat die exacte betrokkenheid daarvan is, wat de aanleiding was van het versturen van die berichten en die omstandigheden, die maken allemaal deel uit van het verdere onderzoek.
1: De jongen die nu verdacht wordt, zit op dezelfde school. Er moeten tegen 2040 450.000 woningen bijkomen in Vlaanderen. Dat staat in het beleidsplan van de Vlaamse regering. Tegelijk wil ze 30.000 hectare woonuitbreidingsgebied beschermen als open ruimte. Er zal kleiner en hoger gebouwd worden, zegt Vlaamse minister van Wonen Melissa de Prateren.
3: Vroeger had je vaak gezinnen, grotere gezinnen, die natuurlijk ook een grotere woning nodig hadden, die ook vaak graag buiten de stad gingen wonen. Ja, we merken dat er toch wel een shift is. Veel mensen willen graag dichter bij school, dichter bij hun werk in de stad gaan wonen. Vaak in een kleinere woning, omdat zij alleenstaand zijn of een kleiner gezin hebben. Ja, we moeten ons ook aanpassen. Dus op die manier gaan we gewoon meer bouwen op dezelfde ruimte.
1: In de VS zijn herdenkingsplechtigheden aan de gang voor de aanslagen van 11 september 25 jaar geleden. In New York aan Ground Zero is een minuut stilte gehouden op het tijdstip dat het eerste vliegtuig in de WTC-torens vloog. Daarna werden de namen van de slachtoffers voorgelezen.
4: Carl John Bettigan.
5: Michael Ernest Beekman.
4: En mijn onkel Ronnie E. Gies.
5: En mijn vader, firefighter Martin DeMeo van Hazmat Company 1.
1: Ook aan het Pentagon in de buurt van Washington worden de aanslagen herdacht. Daar woont president Trump de plechtigheid bij en gaf hij ook een toespraak.
6: In 25 years, a generation has passed since the terror attacks of September 11th, 2001. That day when our country came face to face with true evil.
1: En in Noorwegen is prinses Astrid overleden, amper 2 dagen na de begrafenis van haar broer koning Harald. Ze woonde die begrafenis nog bij in een rolstoel. Prinses Astrid was 94. Vanavond klaart het op vanaf het westen en wordt het droog. Morgen begint grijs, daarna wordt het droog met zonnige perioden, maxima tot 22 graden. Zondag krijgen we regen bij 20 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen, Oostende.

0: Een pareltje van die Wels uit de hitparades van 1984. Dat was Spandau Ballet met Only When You Leave.
1: De Turbulentie Show met Jacques van Bellegem.

vandaag heel wat regen gehad in Vlaanderen, maar na regen komt zonneschijn. En dat bewijzen wij ook in die vrijdagse aflevering van die Turbulentie Show. Zometeen Train, maar eerst Lindedal.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike & Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
2: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Electro BV uit Diksmuiden 0495 32 78 47.
3: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen. Wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Linda FM Airplay van de week.
1: Deze week een heerlijke combinatie van nostalgie en een frisse sound.
0: Airplay van de week.
1: Johnny Hates Jazz, die kennen we natuurlijk van de iconische hits uit de jaren 80. Nu samen met soul-legende Jackie Graham. Dit is Soul Believer.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 6 uur.
1: Er is een jongen van 15 opgepakt voor de valse bommelding op een school in Gent, dat meldt het parket. Iemand had via Smart School gedreigd met een schietpartij en een ontploffing. De school en de omgeving werden daarom een tijdje ontruimd. Je hoort Lisa de Wilde van het parket.
2: Doorgedreven onderzoek heeft geleid tot de identificatie en arrestatie van een 15-jarige verdachte. De jongen die zal nu worden verhoord door de politie. Wat die exacte betrokkenheid daarvan is, wat de aanleiding was van het versturen van die berichten en die omstandigheden, die maken allemaal deel uit van het verdere onderzoek.
1: De jongen zit op dezelfde school. Er zijn in Vlaanderen 5 mensen besmet met het West-Nijl-virus, dat meldt het departement Zorg. 1 persoon ligt ook in het ziekenhuis. Het zijn de eerste mensen die bij ons besmet raken. Daarvoor waren het enkel vogels en paarden. Volgens het departement Zorg moeten we ons wel nog geen zorgen maken. Anneleen de Sadeleer.
3: De kans om besmet te raken en ernstig ziek te worden blijft erg klein. 80% van mensen die het West-Nijl-virus oplopen, hebben geen symptomen. Ongeveer 20% krijgt grippige symptomen, zoals koorts, vermoeidheid, hoofdpijn, spierpijn. En ongeveer 1% krijgt neurologische symptomen, zoals een hersenontsteking of hersenvliesontsteking.
1: Het departement Zorg verwacht nog meer besmettingen, want het muggenseizoen is nog niet voorbij. En het is via muggen dat het virus wordt overgedragen. En Live Nation krijgt groen licht om Pukkelpop over te nemen. De Belgische mededingingsautoriteit gaat akkoord. Die had eerst een onderzoek geopend naar mogelijke concurrentieproblemen. Live Nation wordt eigenaar van Pukkelpop, maar mag zich niet moeien met de programmatie bijvoorbeeld. Live Nation organiseert in België onder meer al Rock Werchter, Graspop en Doer. In de VS zijn herdenkingsplechtigheden gehouden voor de aanslagen van 11 september 25 jaar geleden. President Trump woonde de herdenking bij aan het Pentagon in de buurt van Washington en hield er een toespraak.
4: We will always remember the victims and the families of September 11th, 2001. Very famous date, unfortunately.
1: In New York was er een herdenking aan Ground Zero, waar de WTC-toren stonden. Daar waren alle ex-presidenten aanwezig die nog in leven zijn. Daar werden ook de namen van alle slachtoffers voorgelezen. En was er een minuut stilte op het tijdstip dat het eerste vliegtuig in de WTC-torens vloog. En dan nog sport. De Ier Eddie Dunbar heeft de 19e rit in de Ronde van Spanje gewonnen. Een zware rit met aankomst bergop. Hij haalde het voor de Colombiaan Santiago Buitrago. De Spanjaard Enric Mas kwam niet meer in de problemen en blijft leider in het klassement. Vanavond klaart het op vanuit het westen en wordt het overal droog. Morgen begint grijs, daarna wordt het droog met zonnige perioden, maxima tot 22 graden. Zondag krijgen we regen bij 20 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende. Elk moment, muziek die je kent. Karen Willems.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerken, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.
1: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elk moment, muziek die je kent. Karen Willems.

0: leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen en zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp voor jou. Altijd dichtbij.
1: Stap in de wereld van stijl, inspiratie en elegantie met Imago Lifestyle Magazine. Ontdek trends, interieurideeën en de nieuwste mode. Imago Lifestyle Magazine. Jouw gids naar een verfijnde levensstijl. Bezoek ons op imagomagazine.be.
2: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
3: Ramen zonder sfeer of een muur die nog niet afvoelt? Bij Brussels Huis krijg je raam- en muurdecoratie op maat. Met exclusieve materialen en persoonlijk advies van A tot Z. Zo krijg je snel een transparante prijsraming. En onze vakmensen meten op en plaatsen perfect. Bezoek onze showroom in Aalst. En plan je gratis afspraak op brusselshuis.be.

0: Ontdek ImoYo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoYo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoYo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierst Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierst Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierstverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierst Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Grondwerken, containerverhuur en totaalprojecten. Veramme, Toevluchtweg 8, Nieuwpoort. Ook voor verharding, tuinaanleg, verhuur van werfafsluitingen, graszodesnijder, zeefmachine. Veramme Nieuwpoort. Kunt u telefonisch bereiken 0479 584 364 of bezoek de website veramme.com.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elke vrijdagavond alleen maar dance classics op Melinda FM. Dit zijn de dance classics, waar de herinneringen blijven dansen.
1: We're going to dance. We're going to dance. We're going to dance. And

Your own.

elke vrijdagavond van 8 tot middernacht. Alleen maar Dance Classics op Melinda FM. De soundtrack van je beste nachten. Je beleeft ze opnieuw. Dance Classics, Dance Classics. Bij Melinda FM. I wanna give you devotion.

I'm sexy and I know it. De soundtrack van je beste nachten. Je beleeft ze opnieuw. Dance Classics. Dance Classics. Bij Melinda FM.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elke vrijdagavond van 8 tot middernacht. Alleen maar dance classics op Melinda FM. Terug naar de tijd waar de dansvloer nog licht gaf. Dit zijn de dance classics.

Elke vrijdagavond bij Melinda FM. De legendarische beats die je weekend openen. Dit zijn de Dance Classics.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 10 uur.
1: Het Vlaams verkeerscentrum waarschuwt voor crimineel opgepakt, dat meldt de politie daar. Het gebeurde bij een internationale actie. Ons land beschouwt hem als een van de gevaarlijkste en meest gezochte criminelen. Hij was tussen 2020 en 2024 betrokken bij het smokkelen en verkopen van cocaïne, ecstasy en cannabis. Hij heeft in Antwerpen ooit iemand twee keer in zijn benen geschoten. De man moet hier nog verschillende celstraffen uitzitten. Colombia gaat hem nu uitleveren. Het parket van Limburg waarschuwt opnieuw voor helpdeskfraude. Aanleiding zijn twee pogingen de voorbije dagen. Dat vertelt Marijke Teunis van het parket.
2: Zowel in Mazeik als in Pelt werden oudere mensen opgebeld door iemand die zich voordeed als medewerker van de bank of kaartstop. En dan werd er gezegd dat er iemand aan huis zou komen om het zogenaamde probleem met de bankrekeningen op te lossen. In Mazeik werden daarbij dan de bankkaarten, de codes en juwelen van het slachtoffer meegenomen. In Pelt vertrouwden het koppel de situatie gelukkig niet, hebben zij de politie verwittigd.
1: Er zijn drie verdachten opgepakt, onder hen twee Nederlanders. Als je zelf slachtoffer bent, neem dan direct contact op met je bank en met de politie. 4 op de 10 Vlamingen gaan nu minder op café dan vroeger. Dat blijkt uit De Stem van Vlaanderen, dat is een bevraging van VTM Nieuws. 1 op de 4 mannen zegt dat ze minstens 1 keer per week op café gaan bij de vrouw.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende. Elke vrijdagavond alleen maar Dance Classics op Melinda FM. Alleen maar Dance Classics op Melinda FM.

Elke vrijdagavond bij Melinda FM. De legendarische beats die je weekend openen. Dit zijn de Dance Classics. Melinda FM. De soundtrack van je beste nachten. Je beleeft ze opnieuw. Dance Classics bij Melinda FM.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elke vrijdagavond bij Melinda FM. De legendarische beats die je weekend openen. Dit zijn de Dance Classics. Melinda FM. De soundtrack van je beste nachten. Je beleeft ze opnieuw. Dance Classics bij Melinda FM.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Het nieuws van middernacht.
1: Problemen op Brussels Airport. De luchthaven was vanavond een tijdje dicht door een drone-alarm. Rond 10 uur konden er 20 minuten lang geen vliegtuigen landen. Twee vluchten zijn zo afgeleid naar Oostende en eentje naar Luik. Er is uiteindelijk geen drone gesignaleerd en de luchthaven is weer open. En sport. Remco Evenepoel heeft de grote prijs van Quebec in Canada gewonnen. Hij haalde het van de Italiaan Giulio Ciccone in een sprint met 2. De Deen Anton Charmich werd nog derde. Je hoort Evenepoel.
2: Het is mooi om zo te kunnen beginnen. Het was een lastige koers om mee te hervatten. Maar ja, met een mooi resultaat. Dus ik kan niet anders zijn dan tevreden.
3: Ik denk dat er wel nog wat bij moet richting het WK. Maar ik ben tevreden dat ik heb kunnen winnen. En uiteindelijk winnen is het belangrijkste. Dus ik ben heel tevreden.
1: Dat WK is over 2 weken ook in Canada. En in ons voetbal is Anderlecht vanavond met 0-1 gaan winnen op het veld van KV Mechelen. Je hoort Anderlecht-doelman Colin Kozemans.
4: Gewoon tellen vandaag gewoon de 3 punten en het feit dat we in de eerste helft zeker gedomineerd hebben. De wedstrijden zullen zich ook weer snel gaan opvolgen nu, komende woensdag en dan zaterdag denk ik. Dus in zo'n drukke tijd is het gewoon belangrijk dat je de 3 punten meeneemt.
1: In de stand springt Anderlecht voorlopig naar de 7e plaats. KV Mechelen kon dit seizoen nog niet winnen en staat 15e. Vannacht opklaringen en later komt er mist opzetten. Minima rond 11 graden. Morgen eerst grijs, later breekt de zon door. Maxima tot 22 graden. Zondag is het regenachtig bij maxima rond 20 graden. De volgende dagen wordt het warmer.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende. Nu met Melinda FM, de Nachtwacht.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Melinda FM. Nu met Melinda FM, de nacht.